Mag niet zaak waar ik kus niet. Als hier die song speel, zing ons nog samen.